zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.
3: Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een

0: Check op suzuki.nl.
1: Regio 8 Headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Wie nu toch duidelijk maken, wat is hiervan de zin? Wel, dit lied giet over Luttenberg en het ligt er middenin.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Euloft. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Marcel Vermeer.
10: Het is 7:04. Het is tijd voor een hele verse ochtendshow. Tot aan 10 uur. Achterhoek.

Jim Kerr had ooit een droom. Een hele prachtige droom. En die droom is gewoon uitgekomen. Hij wilde muzikant worden. En iets meer. Nou, dat iets meer is wel gelukt. Met de Simple Minds en Promise You a Miracle. Goedemorgen. En die mocht het show bij Regio 8. De mid-ochtendshow voor de woensdag, de 22e van de 7e. Heb je een beetje een relaxende nacht gehad? Misschien wel een vakantienachtje. En welkom in de Achterhoek als je op vakantie bent. En je luistert op dit moment naar de ochtendshow. Hoe bevalt de Achterhoek? Lekker, hè? Ja, is even wat anders dan bijvoorbeeld het Westen of het Noorden. Tof dat jullie allemaal op vakantie komen. En dat zijn er nogal wat, heb ik begrepen. Dus de ochtendshow is elke dag tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. En als je nog een lekkere opstap, een opstaplaat zou willen horen, een wakker wordt single, laat het even weten. 0647470022. Dit is voor het lekkere tempo van de ochtend en de goede energie.

0: Wakker worden bij deze gast, dat is Martin Garrix. Samen met natuurlijk Edje, Ed Sheeran, kwam voorbij. En repeat it op woensdagmorgen. Ben je een beetje gek op sporten?
1: Ja.
0: Of zeg je van nou, ik ga liever lekker na een dagje werken op de bank zitten met een biertje, Netflix aan. Daar is ook niks mis mee.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar sporten hoort er wel een beetje bij.
0: Hoor je de een zeggen. En de ander zegt, flauwekul.
1: Nou, flauwekul is inmiddels wel bewezen dat dat er niet zo is. En hier in de Achterhoek is daar ook over nagedacht. Want een aantal gymzalen, die worden gerenoveerd. Ah, is een mooi idee. 3 gymzalen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn hard toe aan renovatie. En ook verduurzaming. Ja, we moeten nadenken over de toekomst. Het gaat over Etten, Mechelen en Bredebroek. Dat moet echt wat aan de panden gedaan worden daar om ze te behouden. Nou, de gemeente heeft besloten om Etten en Mechelen financieel te gaan ondersteunen. Voor Bredebroek zijn door de gemeente nog geen concrete plannen gemaakt. Oude IJsselstreek gaat daar nog naar kijken. Maar investeert voorlopig nog alleen in Etten en Mechelen. Dus dan kan je daar binnenkort lekker sporten. En prachtige gymzaal krijg je daar.

0: Het is Sandra en Maria Magdalena uit de jaren 80. Regio 8. Het beeld van de Achterhoek aan de limo's op de radio. Nu in de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. En misschien ben je de afgelopen week naar de Zwarte Cross geweest. Groot feest in de Achterhoek natuurlijk. En nu dan het feest ietsje verderop in Nijmegen. De Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. En pal naast de Vierdaagse feesten is iets heftigs gebeurd gisteravond. Een schietpartij namelijk, rond 10 uur, rond de Graafseweg daar. Misschien kijkt dat wel, dus midden in het centrum. Er is inmiddels een man als verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. De man was nog bij kennis toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Het slachtoffer en later is hij daar overleden. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. En de politie meldt wel dat er geen link lijkt te zijn tussen die schietpartij en de Vierdaagse feesten. En meer nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart zo direct.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op Nierstichting.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energie.

0: nalaten.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Emmerich wil heel graag een stop voor de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Deze extra intercity moet vanaf 2028 gaan rijden. Politici uit de regio Kleef pleiten voor een officiële halte in Emmerich. Volgens hen is een tussenstop enorm belangrijk voor de hele grensstreek. De Nederlandse en de Duitse spoorwegmaatschappijen werken samen aan het plan om de trein uiteindelijk 6 keer per dag te laten rijden. Borculo is in diepe rouw en op veel plekken in het centrum hangen de vlaggen half stok. Gisteren is namelijk definitief afscheid genomen van scheidsrechter Rob Dieperink. Hij overleed vorige week geheel onverwacht op 38-jarige leeftijd. De geboren Borculower was jarenlang actief als scheidsrechter in het betaald voetbal en maakte daarnaast ook internationaal veel naam als videoscheidsrechter. Ook was hij nauw betrokken bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Borculo. Op de A12 bij Babberich zijn gistermiddag twee auto's op elkaar geknald. Het ongeluk gebeurde vlak voor de Duitse grens in de file voor de grenscontrole. De kopstaartbotsing vond plaats rond 14:45 middags. Vanwege het ongeval werd de weg richting Duitsland een tijdje dichtgegooid voor het verkeer. Bij de botsing zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een oudere vrouw in Ruurlo is gistermiddag in haar eigen huis aan de Wierseweg beroofd. Een man deed zich voor als agent en liet de bewoonster haar geld en sieraden apart leggen. Vervolgens ging hij er met de buit vandoor. Tijdens zijn vlucht is de verdachte op straat nog aangereden door een auto, maar hij wist te ontkomen. De politie zoekt met meerdere eenheden in de buurt naar een slanke jongeman van ongeveer 20 en een donkere huidskleur en zwart haar. Wie de verdachte ziet of weet waar hij zich bevindt, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ja, er komt weer een hoop geld bij kijken. Het is Jesse J en B.O.B., wie dat ook mag zijn. En Price Tag, de ochtendshow van Regio 8. En we hebben weer prijzen, jongens. We geven heel veel prijzen weg. Ook het komende seizoen trouwens de kaarten, de thuiswedstrijdkaarten van De Graafschap. Elke twee weken dan zijn we erbij voor jouw gratis kaartjes. Je kan naar de Vijverberg met de vernieuwde gasmat. Die schijnt dan nu al perfect bij te liggen. Het wordt steeds groener. Dat kwam gisteren in het nieuws. De grasmat van de Vijverberg wordt steeds groener. Jongens, het wordt ook wel een beetje tijd. Maar er komt een nieuwe hybride grasmat. Ja, daar gaan we de tijd mee. Ook in Doetinchem wordt hartstikke gaaf. Daar gaan we dus kaartjes voor weggeven. Maar eerst het komende weekend een gaaf evenement. Trekker Trek in Nieuw-Wehl. Ja, dat ken je waarschijnlijk wel. Misschien ben je er wel eens eerder geweest ook. Het wordt voor de 15e keer georganiseerd. Zo gauw er een liedje voorbij komt met een achterhoekse tongval. Een liedje van mannen of vrouwen uit de Achterhoek. Maakt niet uit wie. Zo gauw je dat hoort, moet je even reageren. Want dan maak je dus kans op gratis kaartjes. En dat zijn vrij kostbare kaartjes, heb ik gezien. Dus dat is wel lekker om dat twee. Twee mag je er verdienen. Dus hoor je een liedje uit de Achterhoek, even appen naar 0647470022. Als je de eerste bent, bel ik je terug en heb je ze gewonnen. 0647470022.

Toepasselijk voor de ochtend. Ik kan niet anders verzinnen. Get Undressed, het is een liedje van Somber. En daarvoor Bow Wow Wow, ken je die groep nog? Do You Wanna Hold Me was ook een groot succes. Dit was Man Mountain. Het is 7:47 op de 22e. Ruim 257.000 mensen zijn naar de Zwarte Cross gekomen. Dat zijn er heel veel. Dat is geweldig. Felicitatie aan het team daar van de Zwarte Cross. Maar heel veel mensen zijn ook dingen kwijtgeraakt. Het lijkt me ontzettend vreselijk balen. Maar ook iets meer dan balen als je bijvoorbeeld je telefoon mist. Valt uit je broekzak, uit je tas of is gejat. Vreselijk. Nou, er is ook een afdeling gevonden voorwerpen. Maar dat geldt natuurlijk niet over telefoons alleen. Over van allerlei zaken die je kwijt zou kunnen raken. Ja, er zitten zelfs pakjes condooms bij. Ja, ik zit het lijstje even door te worstelen. Het gaat om tientallen artikelen. Eigenlijk alles wat je kan bedenken. Ook autosleutels. Dan sta je daar met je auto, kan je niet naar huis. Autosleutels kwijt. Ja. Maar, gewoon even contact opnemen met de gemeente Oost-Gelre. Die heeft een en ander verzameld. En doe de groeten aan de receptioniste. Want die wordt extra overbelast, vrees ik, vandaag. En ook de komende dagen. Dus even contact opnemen met de gemeente Oost-Gelre. Mocht je iets missen en je bent bij de Zwarte Cross geweest... nou, wie weet ligt het gewoon nog ergens mooi te blinken in een vitrine daar. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Ja, neem wel even een idee mee dat je kan bewijzen dat jij het bent. Hè? Dat het ook bij jou past, dat voorwerp.

Geen verspilling van tijd. Spiller en Music. Het is een liedje dat heet Groove Yet. Hey, goedemorgen. Dit is Regio 8. Dit is even speciaal voor een zeer fanatieke luisteraar. Ja, bijna elke dag stuurt hij een mailtje. Of een appje. Sinds dag 1 dat ik hier werk, dat is toch ook alweer een paar jaar, is hij erbij. En dan vraagt hij stevast of Madonna aan of dit liedje, omdat hij dit liedje zelf zo goed kan zingen. Uit de toekomst komt hij. Hey, goedemorgen, man.

voor een zeer fanatieke luisteraar van Regio 8 is Marco. Hij is er altijd bij. Als we dit soort liedjes laten horen, dan zegt hij: mag ik hem zelf ook een keer zingen? Nou, dit keer slaan we over. Volgende keer mag jij weer, Marco. Casibo en I Like Chopin. Zo direct het laatste nieuws. Gaat onder andere over het dodelijke incident vlakbij de Vierdaagse feesten van Nijmegen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: voor jij kunt besparen.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 22:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg, waar het gebeurde, afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Ouderwets gezellig.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl. Oh.
8: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op Brugink.
3: Marcel Vermeer.
10: Hey, goedemorgen. De ochtendshow tot 10 uur Achterhoek wordt wakker. En daarna veel muziek voor je tot 12 uur. En om 12 uur de lunchshow Get a Grip. Dat is een jongerenprogramma met onder andere...

0: Sailor en Perfect Jam op de woensdagmorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Ik was gisteren even op het parcours van de Vierdaagse op meerdere plekken. Wat een feest is dat natuurlijk. Kijk, de Zwarte Cross is een feest. Maar ja, bij de buren, omgeving Nijmegen natuurlijk ook met die Vierdaagse feesten. En ik ben aardig wat mensen uit de Achterhoek en de Liemers tegengekomen. Die kennen je dan ook gewoon van de radio. Dan begin je te praten met die mensen. Zeg, ken ik die stem niet ergens van? Ik zei, nee, die ken je nergens van. Dat is toch heel grappig. Dus misschien ken je ook nog wel iemand die de Vierdaagse loopt en die komt uit de Achterhoek of de Liemers. Nou, die wil ik wel even volgen en in ieder geval aanmoedigen op de radio. Dat zou mooi zijn voor de laatste 3 dagen van die Vierdaagse. Geef het dan even door als je iemand kent. Een goede vriend of vriendin of de buurvrouw of een familielid die de Vierdaagse loopt en komt uit de Achterhoek of de Liemers. Heb het even door naar 06-4747-0022.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Een eerbetoon aan een mooi gebied in Nederland. Al Achterhoek, normaal. Check even onze site regio8.nl voor het laatste nieuws. Emmerich, daar gaat het bijvoorbeeld over. Net geen Achterhoek, ik begrijp het. Maar het is één knipoog en we zitten al met z'n allen in Emmerich vanuit de Achterhoek. Nou, die stad die wil dat de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Roergebied, die in 2028 trouwens moet gaan rijden, ook op het station van de stad gaat stoppen. Dat is toch even wat geharwar met de plaatselijke politiek, hoe dat nou precies zit. Dat lees je op de site regio8.nl. En je kan nog even nagenieten van de Zwarte Cross. Ja, leuke filmpjes, mooie verhalen. De laatste details ook over de Zwarte Cross. Regio8.nl. Hier is Billy Joel over zijn leven.

0: Radio 8 op je werk, in de auto of lekker thuis nog aan je ontbijtje. Of misschien wel lekker gestrekt in bed. Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker met zo direct het laatste nieuws. Met Bart Meijer, het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En je krijgt het weer, want een belangrijke vraag toch wel vandaag. Krijgen we de zon nog een beetje te zien? Het antwoord zo direct van Gerrit.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Emmerich wil heel graag een stop voor de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Deze extra intercity moet vanaf 2028 gaan rijden. Politici uit de regio Kleef pleiten voor een officiële halte in Emmerich. Volgens hen is een tussenstop enorm belangrijk voor de hele grensstreek. De Nederlandse
10: spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Emmerich wil heel graag een stop voor de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Deze extra intercity moet vanaf 2028 gaan rijden. Politici uit de regio Kleef pleiten voor een officiële halte in Emmerich. Volgens hen is

0: 6 keer per dag te laten rijden. Borculo is in diepe rouw en op veel plekken in het centrum hangen de vlaggen half stok. Gisteren is namelijk definitief afscheid genomen van scheidsrechter Rob Dieperink. Hij overleed vorige week geheel onverwacht op 38-jarige leeftijd. De geboren Borculover was jarenlang actief als scheidsrechter in het betaald voetbal en maakte daarnaast ook internationaal veel naam als videoscheidsrechter. Ook was hij nauw betrokken bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Borculo. Een oudere vrouw in Ruurlo is gistermiddag in haar eigen huis aan de Wierseweg beroofd. Een man deed zich voor als agent en liet de bewoonster haar geld en sieraden apart leggen. Vervolgens ging hij er met de buit vandoor. Tijdens zijn vlucht is de verdachte op straat nog aangereden door een auto, maar hij wist te ontkomen. De politie zoekt met meerdere eenheden in de buurt naar een slanke jongeman van ongeveer 20 en een donkere huidskleur en zwart haar. Wie de verdachte ziet of weet waar hij zich bevindt, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen. Op de A12 bij Babberich zijn gistermiddag twee auto's op elkaar geknald. Het ongeluk gebeurde vlak voor de Duitse grens in de file voor de grenscontrole. De kopstaartbotsing vond plaats rond 14:45 middags. Vanwege het ongeval werd de weg richting Duitsland een tijdje dichtgegooid voor het verkeer. Bij de botsing zijn gelukkig geen gewonden gevallen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Dank je.

0: Heer Vossels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Waar zijt gij? Want je bent niet thuis, zo te horen.
1: Ik ben niet thuis. Ik ben richting Lichtenvoorde. Ik moet de planten water geven.
0: Ach ja, dat gaat wel heel professioneel. Ik neem aan dat je niet met een gietertje te werk gaat, hè?
1: Nee, met een 7 kubus tank en watertank. En dan in de trekker. En dan de radio aan. En dan een beetje met de hydrauliek spelen. Dat de arm in en uit gaat. En dat is mooi werk.
0: Echt zo'n armpje erbuiten. Kan je dat ding een keer bij mij in de achtertuin neerzetten? Lijkt me wel stoer om een keer de tuin te sproeien.
1: Ja, ik wil doen.
0: Oké. Hey, ik vroeg me af, krijgen we vandaag de zon nog te zien, Gerrit?
1: Hij probeert er zo nu en dan wel door te komen. Als ik nu naar boven kijk, dan zie ik ook een gaatje dat de zon er even doorkomt. Maar over het algemeen is het helemaal bewolkt. En ja, voor de vroege vogels vanmorgen, er viel ook nog een klein beetje motregen, wat lichte motregen. Het was niet heel veel. En dat is ook een beetje het weerbeeld van vandaag. Veel bewolking. Er kan soms een spatje lichte regen of motregen vallen. Maar de hoeveelheden tot vanavond, die blijven onder de 1 mm. In ieder geval in de Achterhoek. Ik denk meer in tienden dan in millimeters. En op de Veluwe zal nog 2 mm kunnen vallen. Nou, en verder, de temperatuur die is op dit moment 16 graden. We zijn begonnen met een graad of 13, 14. En vanmiddag dan wordt het 20 graden. De wind is vanmiddag wel matig uit het noordwesten. En we zullen vandaag foto's kunnen maken van mensen die misschien met de jas lopen. Of misschien, dat weet ik wel zeker. Want ik heb vanmorgen ook al wat mensen met een jas gezien. En dat is vandaag wel weer de enige dag. Want vanaf morgen hebben we weer een aantal droge dagen. Vanavond zien we de zon wat meer. De komende nacht neemt de bewolking weer toe. Daalt het kwik naar 13, 14 graden. En morgen dan hebben we ook wel redelijk wat bewolking. Maar is de zon er meer bij dan vandaag. Blijft het droog en dan wordt het 22 graden. Nou, vrijdag dan gaat de wind wat meer om naar noordwest en later westelijke richtingen. En dan zal de temperatuur wat verder oplopen richting de 24 graden. En dan hebben we ook wel weer een dag die we gewend zijn met redelijk veel zon in de middag. Al zijn er ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En in het weekend wordt het zelfs nog wat warmer, want de wind draait wat door naar zuidwestelijke richtingen. Zaterdag gaan we door de 25 graden heen met in de ochtend de meeste zon. In de middag ook meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En zondag dan blijft het niet helemaal droog. Dan is toch wel de verwachting dat er een millimeter of 4 tot 6 zal kunnen vallen. En dan hebben we wolkenvelden, wat zon, maar ook een enkele bui. Het wordt geen verregende dag. Maar de temperatuur blijft daardoor wel wat achter met 23 graden. Ja. En de wind die ook in het weekend altijd nog noordwestelijk.

0: dankjewel. Ik hoor dat je in de starthouding zit.
1: Ja, ja. Ik zit in de starthouding.
0: Ja, ja, ja. Ik zie het zo helemaal voor me hoe jij erbij
1: aan
0: zit.
1: Aan de snelle ademhaling.
0: Ja, ja. Oké. Ja, het is een hele sportieve prestatie. Heb je de sleutels bij de hand?
1: Nee, ik moet er nog even een eentje heen lopen. Want als ik aan de weg ging staan, dan was het een beetje lawaaierig. Dan kon je de Audi's en de Mercedes er langs zien komen.
0: Ach, nee. Morgen komen. Ik was niet in de buurt, hoor. Dat viel al mee, denk ik. En de wind natuurlijk. Nou, geniet van al je werk, ook vandaag. En tot morgen.
1: Goed gaan.

Olivia Dean met niet een direct advies aan alle deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen. Baby steps, hè. Ja, baby steps, daar kom je geen, bijna geen stap verder. Veel mensen doen mee vanuit de Achterhoek en de Liemers. Ken je iemand? Laat het nog even weten, dan gaan we even contact met die persoon opnemen. Dan hebben we misschien ook nog, ik weet wel zeker dat we nog iets leuks voor die persoon hebben. Dus ken je iemand die de Vierdaagse meeloopt en komt uit de Achterhoek of de Liemers? Stuur even een berichtje, 0647470022. Hey, even terug in de tijd, naar het jaar. Eens even kijken of jij weet welk jaar het was. We hadden na jaren weer een Elfstedentocht. Ik vind het zo leuk om dit op 22 juli te vertellen. We hadden na jaren weer een Elfstedentocht. En wat was het koud. Bijna 23 graden onder nul bijvoorbeeld in de Winterswijk in januari. Ja. Maar welk jaar was dat dan dat we na jaren weer een Elfstedentocht hadden? De vorige was in 1963. En de volgende, die werd gewonnen door Evert van Bentham. Inderdaad, 1985. En dit was een populair liedje. De zomer was trouwens ietsje minder, ook in de Achterhoek. Middelmatig, maar dit was een topper toen.

zou je echt een hele relaxte dag willen hebben? Ik heb wel een leuke tip voor je. Moet je even naar Doetinchem vandaag. Daar is namelijk een zomerbraderie. Eén groot feest. De kraampjes zijn open vanaf 11 uur straks tot 6 uur. Dan worden ze weer opgeruimd met leuke hebben dingetjes. En ook streekproducten. Dat vind ik altijd zo grappig aan zo'n rommelmarkt. Dus vandaag in Doetinchem. En het is trouwens ook nog op 29 juli en op 5 en 12 augustus. De zomerbraderie dagen in Doetinchem. Een lekker feestje. Genieten van elkaar. En misschien zie je al bekenden nog even terug. Dat is ook leuk hier in de Achterhoek. Dit zijn de Eagles.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De prijsfavoriet.

0: Italiaans dat je distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: De zomer in de Achterhoek en de Liemers. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Achterhoek hoort wakker. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Dus ja, we hebben nog een uurtje. Met u de Talking Heads. Een slim

Ja, hij komt uit de stad van Flipje, uit Tiel. Gewoon uit de provincie Rutger van Barneveld. Hij schrikt zelf een beetje van zijn eigen succes. Is al zo lang bezig en dan dit. Geweldig, hè? Dit is Regio 8. Straks veel muziek voor je tussen 10 en 12. En het jongerenprogramma Get a Grip begint om 12 uur. Nu even nog voorstellen.

to tomorrow. De ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Hey, tof dat je luistert ook op deze woensdagmorgen. Ben je toevallig bij de Zwarte Cross vorige week geweest? Of ken je iemand die er geweest is? Ik denk dat je op een van de twee vragen in ieder geval wel ja kan zeggen. Misschien ben jij of die ander wel iets kwijtgeraakt. Dat je denkt, verdomd, het was een gaaf feest, maar ik mis iets. Dat kunnen autosleutels zijn. Ik zei straks al, dus er zijn meerdere mensen die zeggen, ja, ik mis een pakje condooms. Ik weet niet of je dat nog terug kan krijgen, hoor. Nee, dan kan je een ID-kaartje laten zien, maar dat gaat je niet lukken. Maar bijvoorbeeld natuurlijk ook andere heftige dingen, als je telefoon bijvoorbeeld. Als je die nog steeds mist. Je kan je melden bij de gemeente Oost-Gelderen. En de gemeente Oost-Gelderen heeft dan weer een site om een en ander terug te vinden en te claimen. Dan ga je naar I Lost. Dus ga even naar de site van gemeente Oost-Gelderen voor meer details over gevonden voorwerpen van de Zwarte Cross. En vervolgens ga je naar I Lost. Dan zie je daar prachtig wat er allemaal gevonden is op het terrein na het afbreken van het een en ander de afgelopen dagen. En wie weet zit er van jou nog iets tussen. Dat zou wel heel gaaf zijn. Nou, succes, hè? I Lost, dat is het.

Twee sterren uit de hemel. Henny en Herman. En als je wint, heb je vrienden. Dit is Regio 8. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Bart Meijer schuift dan weer aan, onze nieuwslezer in de ochtend. En het gaat onder andere over Trek. Een prachtig evenement. Het komende weekend in Nieuw-Wehl. Zaterdag en zondag. En zo direct gaan we ook nog daarvoor gratis kaartjes weer.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten.

0: Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
1: Krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer,

0: goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Nieuw-Wiel staat het komend weekend alles in het teken van de trekkertrek. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag genieten van brullende motoren, krachtige machines en live muziek. De organisatie verwacht weer veel publiek en er komen ruim 90 deelnemers in actie. Het programma begint zaterdagavond om 6 uur op de verlichte wedstrijdbaan. En een opvallende vernieuwing dit jaar is de komst van een barbier, waar bezoekers zich op het trein kunnen laten bijknippen. Emmerich wil heel graag een stop voor de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Deze extra intercity moet vanaf 2028 gaan rijden. Politici uit de regio Kleef pleiten voor een officiële halte in Emmerich. Volgens hen is een tussenstop enorm belangrijk voor de hele grensstreek. De Nederlandse en de Duitse spoorwegmaatschappijen werken samen aan het plan om de trein uiteindelijk 6 keer per dag te laten rijden. Borculo is in diepe rouw en op veel plekken in het centrum hangen de vlaggen half stok. Gisteren is namelijk definitief afscheid genomen van scheidsrechter Rob Dieperink. Hij overleed vorige week geheel onverwacht op 38-jarige leeftijd. De geboren Borculower was jarenlang actief als scheidsrechter in het betaald voetbal en maakte daarnaast ook internationaal veel naam als videoscheidsrechter. Ook was hij nauw betrokken bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Borculo. Op de A12 bij Babberich zijn gistermiddag 2 auto's op elkaar geknald. Het ongeluk gebeurde vlak voor de Duitse grens in de file voor de grenscontrole. De kopstaartbotsing vond plaats rond 14:45 middags. Vanwege het ongeval werd de weg richting Duitsland een tijdje dichtgegooid voor het verkeer. Bij de botsing zijn gelukkig geen gewonden gevallen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Vandaag hebben we met veel bewolking te maken. Kan er zo nu naar wat lichte regen of een spatje regen vallen? Veel is het niet. Verwachting is dat het tot vanavond tussen de paar tiende en 2 mm zal vallen. En die 2 mm dat is vooral weggelegd voor het westen en noordwesten van Gelderland. De temperatuur erbij die zal oplopen naar 20 graden bij matige noordwestenwind. Vanavond dan hebben we nog wel af en toe wat zon erbij. Is het droog, maar komende nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt dan af naar 12 tot 14 graden. En donderdag, dat is ook een dag met een bewolking. Wel iets meer zon dan vandaag. Het blijft droog, er staat een zwakke tot soms matige noordwestenwind. En dan kan het 22 graden worden.

Nou, zie je jezelf al zitten ergens op het terrasje? In de Achterhoek of elders in de wereld. En dan deze muziek op de achtergrond. Oh, lekker even relaxed. Een wijntje erbij of zo, dat soort dingen. Danny Vera en Marlon Pichel. Zo spreek je die naam uit. Ik heb de afgelopen tijd op de radio, Nederlandse radio, die achternaam van Marlon op verschillende manieren gehoord. De meest komische uitvoeringen. Pichel en Pichel. Met een G. Maar het is gewoon, wat ik net zei. En dat hadden die andere presentatoren ook van. Hoe heet die gast ook alweer? Hij komt uit Rotterdam, Marlon. Samen met Danny Vera uit Zeeland. Regio 8. En we hebben zo direct natuurlijk ook nog de redacteur van Achterhoeknieuws.nl in de studio. Hij praat je helemaal bij over die mooie site. Over een minuutje of 10 ongeveer.

0: Goedemorgen, 10 voor 10 in de ochtendshow bij Regio 8. Het is tijd voor de update van de site achterhoeknieuws.nl. Met een van de redacteuren. Ja, het is wel de hoofdredacteur bijna. Nog net niet. Misschien wel na de zomervakantie. Het is Meinert Bussink. Hij praat je bij over de editie van 22 juli. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Winterswijk, want na de zomervakantie start dinsdag 8 september het nieuwe seizoen Zinzoekers. Elke tweede dinsdag van de maand zijn de belangstellenden welkom bij de Klimop aan de Spoorstraat voor een goed gesprek onder het genot van een kop koffie. Geen computers, telefoons of andere schermen, maar gewoon een gesprek tussen mensen. De werkgroepen bestaan uit Richard, Rianne, Helma en Leanne. Die hebben samen met andere bezoekers van Zinzoekers een programma samengesteld voor het komende jaar. Deze week te lezen in onze krant in Winterswijk en staat ook online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Nog wel even nog rollen, want wat 20 jaar geleden begon als een bescheiden verzameling historische foto's is uitgegroeid tot een van de grootste digitale fotoarchieven van de Achterhoek. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft de stichting Scherp in Beeld de website volledig vernieuwd. De nieuwe website die maakt het nog eenvoudiger om de geschiedenis van Groenlo te ontdekken en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven, waaronder Zwolle in Beeld. Deze week in onze krant de Groenlose Gids en nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Zutphen, want de basisscholen De Waaier en De Parel die verhuizen naar het terrein van de Kaardebol aan de Harenbergweg. En die vormen daar samen een nieuwe school, annex Integraal Kindcentrum, met onder meer kinderopvang. De meerderheid van de gemeenteraad is akkoord met dit voorstel van het college van BMW. Dat heeft correspondent Sander Grotendos deze week in onze krant Het Contact. Bestuur van de stichting Archipel Kinderopvang en Onderwijs, waarbij de scholen toe behoren, heeft voorkeur voor deze locatie uitgesproken. De Kaardebol is goed bereikbaar vanuit het waterkwartier, de Zuidwijken en de omliggende buurten. En de huidige bebouwing wordt getransformeerd en uitgebouwd tot een toekomstbestendige, duurzame school. Mooi gebied, ik ben er ook al eens geweest. Wie daarmee over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/onderwijs. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Hij noemde zichzelf kolonel, maar dat was hij natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel stoer als artiest om zo te heten. Kolonel Abrams en Trapped.
1: Regio 8.
0: Vanmiddag hoor je Veerle den Hartog tussen 3 en 6. Met haar eigen show iedere maandag tot en met donderdag. En het jongerenprogramma Get Equipped met Baltasar en zijn jonge vrienden vanaf 12 uur. En nog even kijken naar het laatste nieuws, want de politie kreeg de afgelopen dagen meerdere meldingen binnen van nepagenten. Vooral in Zevenaar zijn de oplichters actief geweest. Een nepagent uit Didam, die was daar actief, die is inmiddels wel aangehouden. Gewoon netjes een uniform aan. Maar je moet maar eens even kijken. Een echte agent, ja, ik haal hem er tegenwoordig wel goed uit. Een neef van mij is agent en dan weet ik wel aan de houding, dan kun je het al een beetje aan zien. Ben je tips erover? Hoe je een agent herkent? Nou, ik heb er nog wel een paar voor je. Als je denkt, ik vertrouw het niet, meld het gewoon eventjes bij de echte politie en dan gaan ze het gewoon even checken. Ik denk, ik neem het toch nog even mee. Hey, fijne dag, morgen nieuwe ochtendshow.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
10: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlenen van je auto.
10: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
14: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
19: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin.

Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een oudere vrouw in Ruurlo is gistermiddag in haar eigen huis aan de Wierseweg beroofd. Een man deed zich voor als agent en liet de bewoonster haar geld en sieraden apart leggen. Vervolgens ging hij er met de buit vandoor. Tijdens zijn vlucht is de verdachte op straat nog aangereden door een auto, maar hij wist te ontkomen. De politie zoekt met meerdere eenheden in de buurt naar een slanke jongeman van ongeveer 20 en een donkere huidskleur en zwart haar. Wie de verdachte ziet of weet waar hij zich bevindt, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen. In New Wales staat het komend weekend alles in het teken van de trekkertrek. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag genieten van brullende motoren, krachtige machines en live muziek. De organisatie verwacht weer veel publiek en er komen ruim 90 deelnemers in actie. Het programma begint zaterdagavond om 6 uur op de verlichte wedstrijdbaan. En een opvallende vernieuwing dit jaar is de komst van een barbier, waar bezoekers zich op het trein kunnen laten bijknippen. Borculo is in diepe rouw en op veel plekken in het centrum hangen de vlaggen half stok. Gisteren is namelijk definitief afscheid genomen van scheidsrechter Rob Dieperink. Hij overleed vorige week geheel onverwacht op 38-jarige leeftijd. De geboren Borculower was jarenlang actief als scheidsrechter in het betaald voetbal en maakte daarnaast ook internationaal veel naam als videoscheidsrechter. Ook was hij nauw betrokken bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Borculo. Op de A12 bij Babberich zijn gistermiddag twee auto's op elkaar geknald. Het ongeluk gebeurde vlak voor de Duitse grens in de file voor de grenscontrole. De kopstaartbotsing vond plaats rond 14:45 middags. Vanwege het ongeval werd de weg richting Duitsland een tijdje dichtgegooid voor het verkeer. Bij de botsing zijn gelukkig geen gewonden gevallen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een

0: Zomerhuizen.nl. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja.
3: Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van €100.000 betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
2: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
3: Boah. Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Een hele goede middag. Het is woensdag 22 juli. Ja, je zou zeggen, het is vakantie, dus laten we er lekker een feestje van maken.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en de studio die zit weer vol. Nicky, goedemiddag, wat is je nieuws?
2: Wij hebben de dag van de hersenen vandaag.
1: En ook Tom is bij mij in de studio.
3: Wij hebben vandaag echt een hele deprimerende item, want het gaat, we gaan het hebben over depressie.
1: En ik heb weer een nieuw sportjournaal voor jullie. Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
0: Get a Grip, live vanuit de Melkweg.

0: Tom Petty en Learning to Fly. Snel door naar Tom, want Tom, je hebt nieuws.
1: Ja, we gaan het hebben over depressie en we gaan even behandelen wat je allemaal wel of niet kan zeggen tegen iemand die depressie heeft. En wat is dat eigenlijk? Nou, Dorrit vraagt het aan klinisch psycholoog Ria Groen. Ria, welkom. En wat is depressie nou eigenlijk?
2: Een depressie is formeel een stemmingstoornis. En dat betekent dat je gedurende 2 weken of langer last hebt van een verlaagde stemming. Dat je je somber voelt, dat je energieloos bent, dat je een vergrote slaapbehoeften hebt of juist helemaal heel slecht slaapt. Sommige gedachten over jezelf, over de wereld, vaak schuldgevoelens. Denk je dat je niks waard bent, dat de wereld slecht is. Hele nare negatieve gedachten over jezelf en anderen. Geen energie en alles kost ook moeite. Waarbij ook je merkt dat je je niet zo meer goed kunt concentreren. Dus je brein doet het eigenlijk niet meer zo goed. Je bent traag, aandacht en concentratie zijn lastig. En je voelt je ook nog eens een keertje heel erg moe. Depressie kan echt wel maanden tot jaren duren. Zeker als je hem niet behandelt, dan kun je zomaar jarenlang met een depressie hier rondlopen. Dus het is niet iets waar je al te licht over moet denken. Het kan echt wel lang duren.
3: Wat kan helpen als je in een depressie zit?
2: Allereerst praat erover met iemand die je vertrouwt. Vertel hoe je je voelt. En eigenlijk is het beste om naar je huisarts te gaan en zeggen welke gedachten je hebt, hoe naar je je voelt. En het lastige is, als je midden in een depressie zit, dan kun je denken dat niemand je kan helpen en dat het allemaal zinloos is. Dat zijn van die hele nare negatieve gedachten die horen bij een depressie. Realiseer je dat hoort bij een depressie en dat er oprecht wel echt hulp mogelijk is.
3: Waar kun je naartoe als je je zorgen maakt over iemand?
2: Als je vindt dat iemand hulp nodig heeft, dan moet die persoon zelf eigenlijk ook hulp willen hebben, hè? Want anders wordt het heel lastig. Tenzij je denkt, nou, iemand is echt in direct gevaar, hè? Dan zou je bijvoorbeeld met een willekeurige huisarts, niet de huisarts van de persoon, zeggen wat de situatie is. Vrienden of vriendinnen of naasten van iemand die heel depressief is. Dus daar kun je ook terecht met je vragen.
3: Hoe kan medicatie helpen bij een depressie?
2: Een depressie is dus echt wel, dat is geen aanstellerij. Het is echt een medische aandoening waarbij de stoffenhuishouding in je brein niet helemaal goed is. En antidepressiva helpen om dat te herstellen, waardoor de stemming beter wordt. Wat heel belangrijk is, is op tijd opstaan en bewegen. Voor zover je het aan kunt. Gewoon een ochtendwandelingetje maken. Dan is het mogelijk om even thuis uitrusten. Een middagwandelingetje waren. Bewegen en eigenlijk stiekem te gaan hardlopen. Heel erg hekel aan hardlopen. Maar dat werkt heel goed bij een depressie.

0: Martin Garrix en Dua Lipa en Scared to Be Lonely. Nicky, we zijn de enige nog in de studio, hè?
1: Ja, zeker.
0: De rest is even gaan lunchen. Maar ik begreep dat jij een goed item hebt.
1: Ja, ik heb de dag van de hersenen. Wie zijn hersenen als vanzelfsprekend beschouwt, zou er goed aan doen om te eren van Wereldhersendag wat tijd te besteden aan de verzorging ervan. Een uitstekende manier om je hersenen te verwennen is door te bewegen. Want door in beweging te blijven, blijft het goed bloed goed circuleren en blijven je hersenen gezond.
0: Nou, volgens mij hebben we daar wel goede hersenen voor, hè? Gezonde hersenen.
1: Nou, dat mogen we hopen.
0: Laten we dat hopen, inderdaad.
1: Dat zou fijn zijn.
0: Ja, dat hopen we inderdaad maar, hè?
1: Ja, zeker.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een oudere vrouw in Ruurlo is gistermiddag in haar eigen huis aan de Wierseweg beroofd. Een man deed zich voor als agent en liet de bewoonster haar geld en sieraden apart leggen. Vervolgens ging hij er met de buit vandoor. Tijdens zijn vlucht is de verdachte op straat nog aangereden door een auto, maar hij wist te ontkomen. De politie zoekt met meerdere eenheden in de buurt naar een slanke jongeman van ongeveer 20 en een donkere huidskleur en zwart haar. Wie de verdachte ziet of weet waar hij zich bevindt, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen. Emmerich wil heel graag een stop voor de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Deze extra intercity moet vanaf 2028 gaan rijden. Politici uit de regio Kleef pleiten voor een officiële halte in Emmerich. Volgens hen is een tussenstop enorm belangrijk voor de hele grensstreek. De Nederlandse en de Duitse spoorwegmaatschappijen werken samen aan het plan om de trein uiteindelijk 6 keer per dag te laten rijden. Een geparkeerde auto aan de Daliestraat in Doetinchem heeft vannacht in brand gestaan. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting. Ook komt er een buurtonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen. In Nieuw-Wiel staat het komend weekend alles in het teken van de trekkertrek. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag genieten van brullende motoren, krachtige machines en live muziek. De organisatie verwacht weer veel publiek en er komen ruim 90 deelnemers in actie. Het programma begint zaterdagavond om 6 uur op de verlichte wedstrijdbaan. En een opvallende vernieuwing dit jaar is de komst van een barbier, waar bezoekers zich op het trein kunnen laten bijknippen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
2: Get a grip. De stem van de jongeren.

Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Zometeen alles over de tour-etappe van vandaag. Maar eerst nog meer muziekjes en de Romantics.

hoorde hier bij Regio 8. Snel door met de Tour de France. Want vandaag een belangrijke etappe. Een etappe van 174 kilometer. Te beginnen al meteen met 4 beklimmingen. De etappe begint iets na 2:30. En de finish zou waarschijnlijk weer tussen 5:30, 6:00 zijn. Ja, Pogacar nog steeds aan de leiding van de Tour. Morgen weer meer Tour de France, maar nu door met muziek.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
14: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct. Suzanne Vreek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends.
0: Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: De Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En dit uur bij mij in de studio, Lorenzo, welkom terug.
2: Dankjewel.
1: Wat is je nieuws?
2: Mijn nieuws. Waar gaan alle spullen heen die mensen kwijtraken tijdens de Zwarte Cross?
1: Ja, goede vraag. En daarnaast hebben we ook weer een nieuwe waar. Ben je klaar mee?
0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8.

0: Buffalo Stance van Nenek Cherry hier bij Regio 8. Lorenzo, jij bent op de cross geweest, hoorde ik.
1: Jazeker ben ik op de cross geweest.
0: Nog eens kwijtgeraakt?
1: Ja, ik heb mijn hele bed achtergelaten, daar mijn hele stretcher.
0: Oh, heerlijk.
1: Jazeker.
0: Jij hebt items, jij hebt een nieuwtje over verloren voorwerpen.
1: Ja, en dat zeker hebben wij een item over gevonden voorwerpen bij de Zwarte Cross. Namelijk ruim 257.000 festivalgangers bezochten dit jaar de Zwarte Cross. En waar mensen feest vieren, raken ze af en toe ook wat kwijt. En dus werden dinsdagochtend kratten volgevonden voorwerpen uitgezocht bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.
2: Hier zijn we alle gevonden voorwerpen van de Zwarte Cross vanochtend bij ons binnengekomen. En op dit moment zijn we alle voorwerpen aan het uitzoeken. Hier ziet u twee bakken. Deze zijn allemaal al geregistreerd tijdens de Zwarte Cross. En deze sleutels moeten wij zelf allemaal nog registreren, zodat mensen ze ook weer terug kunnen vinden.
3: En zoals elk jaar zijn er naast de talloze sleutels ook portemonnees, rijbewijzen en zelfs een trouwring gevonden.
2: Ik hoop dat mensen zoveel mogelijk bij ons op de site kijken, zodat ze hun verloren voorwerp weer terug kunnen krijgen. Als mensen verder weg wonen, stel je woont in Den Helder en je bent lekker naar de Zwarte Cross geweest en je hebt je trui verloren, maar je wilt hem wel graag terug, dan kun je hem via Uilos met een koerier naar Den Helder laten brengen.
3: Mocht je iets zijn kwijtgeraakt, vergeet het dan niet binnen 3 maanden op te halen. Na die periode worden spullen zoals sleutels vernietigd. Andere gevonden voorwerpen krijgen een mooie nieuwe bestemming.
2: Alle zonnebrillen die over zijn, of gewone brillen die over zijn, die gaan wij naar een opticien brengen. Die gaan naar een goed doel in Afrika. Alle telefoons die niet opgehaald worden, die gaan ook naar een goed doel.

Zometeen meer Get a Grip met onder andere een Waar ben je klaar mee en een bijzondere verjaardag. Ja, wie dat is, dat hoor je iets na 1:30. Zometeen het nieuws uit de Achterhoek en de Riemers. En het weer met Gerrit. Komt eraan.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine €62 per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Madjar van tirannie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is er veel bewolking. Kan er zelfs een spatje regen of wat lichte, of een licht buitje vallen. Maar veel is het niet. De verwachting is dat er maximaal 1 mm tot vanavond zal vallen. Later op de middag kan zelfs ook nog eventjes de zon erdoor komen. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt dan 20 graden. Vanavond is het zo goed als droog en dan is er een afwisseling van zon en wolken. En komende nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt dan af naar 12 tot 14 graden. Donderdag hebben we ook met vrij veel bewolking te maken, al komt de zon er wel wat vaker door. Het blijft dan droog, er staat een zwakke tot soms matige noordwestenwind en dan wordt het een graad of 22. Vrijdag wordt een wat warmer dag, dan is er flink wat zon, vooral in de middagperiode. Al zijn er dan ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog bij 24 tot 25 graden. In het weekend op zaterdag een graad of 25 tot 26. Zondag is er meer bewolking en dan kan er zo nu en dan een enkele bui vallen. Wordt het niet meer dan 22 tot 23 graden.

0: Het eind over, till it's over, hoor je hier bij Get a Grip. Snel door naar een nieuw item, want volgens mij zijn er weer problemen op het spoor zo halverwege in de week. Ja, snel door naar Sean, want het is weer tijd voor een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
2: Dat er heel vaak storingen met de treinen zijn.
3: En kun je een voorbeeld noemen wanneer jij dat meegemaakt hebt?
2: Afgelopen zondag toen ik naar Winterberg in Sauerland ging als daguitje. Toen was er een seinstoring en toen vielen de treinen op. Daar hadden de treinen veel vertraging opgelopen en daarom reed hij niet door tot Winterberg, maar tot een paar stations voor Winterberg.
3: Wat denk jij wat de treinen moeten gaan doen met die storingen?
2: Gewoon dat ze gewoon door moeten rijden tot de eindhalte, ook al hebben ze vertraging.
3: En als de trein nou gewoon een storing heeft dat hij niet kan rijden? Dat hij gewoon een of ander mankement heeft?
2: Dan moeten ze misschien het spoor vernieuwen. Dingen vernieuwen aan het spoor.
3: En dan op tijd?
2: Ja.
3: Dan kan jij naar Winterberg.
2: Klopt, ja.
3: Hey, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
2: Grapje, hè?

0: Alex Warren. En Passenger. Ja, Lorenzo, we hebben weer een jarige vandaag, hè?
1: Jazeker, namelijk Selena Gomez is vandaag jarig. Selena Gomez is een Amerikaanse actrice, zangeres en modeontwerpster. Gomez speelt in meerdere films en tv-series en is bekend geworden door haar rol als Alex Russo in de Disney sitcom Wizards of Waverly Place. Vandaag is ze 34 jaar geworden.

0: Chris Crap en Liar Liar. Morgen dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Get a Grip. En daarbij ook een nieuwe view review, Lorenzo.
1: Jazeker, morgen kunnen jullie weer genieten van een nieuwe view review.
0: Ja, welke film ben je deze keer geweest?
1: Deze keer zijn we geweest naar de humoristische horrorfilm Scary Movie 6.
2: What's up? What's up?

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Koken, het is een Velderhof. Verwen je eigen maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belde afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een oudere vrouw is gisteren aan het einde van de middag in haar woning in Ruurlo beroofd door een nepagent. De verdachte heeft sieraden en geld gestolen en sloeg daarna op de vlucht. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de man. Tijdens zijn vlucht zou de verdachte in de straat zijn aangereden door een auto. Ondanks die aanrijding wist hij nog te ontkomen. Waarschijnlijk heeft hij daarbij letsel opgelopen aan zijn rechterkant. In een geparkeerde auto aan de Delystraat in Doetinchem is vannacht rond 12 uur brand ontstaan. En dat gebeurde aan de achterkant van de auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie houdt rekening met brandstichting en is een buurtonderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Bronckhorst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Eind juni telde Bronckhorst zelfs het hoogste aantal WW'ers sinds de zomer van 2021. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen boven de 27 jaar in Bronckhorst een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de jongeren is er juist geen stijging. In totaal zaten de afgelopen maand 271 mensen in Bronckhorst in de WW, tegenover 230 een jaar geleden. Tijdens bouwwerkzaamheden in Didam-Oost is gisteren een verdacht voorwerp gevonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een mortier uit de Tweede Wereldoorlog. Direct na de vondst is het werk uit voorzorg stilgelegd, dat meldt de gemeente Montferland. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat het explosief onschadelijk maken. De veiligheid van medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen staat voorop, laat de gemeente weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Autobedrijf Schadeherstel en Basstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
13: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
12: Kijk op leuwentaalulft.nl.

0: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
1: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
0: Kijk op leuwentaalulft.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Ja, even wat anders dan al het zomerse weer. Nu is het grijs en bewolkt en heb je misschien al wat regen op je hoofd gehad. Dat is Adam Lambert en Ghost Town.

is a ghost town. Nou, gezellig als je hart een ghost town is, maar niet heus. Hey, goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. Wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. We bespreken allerlei nieuws van vandaag. He, waaronder dus de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Niet geheel de regio, gaan we het wel over hebben. Mogelijk is er een mortier uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen in Didam. We geven natuurlijk ook weer kaarten weg voor de trekkertrek. Die wil aankomend weekend 25 en 26 juli. En daarnaast thema trio en lekkere muziek op je zender.

Frans Bauer en naar de Playa. We gaan heel eventjes richting Nijmegen, waar momenteel de wandelvierdaagse bezig is. Ik weet niet hoe je dat het beste kan zeggen. Wat ik wel weet is dat er een aantal wandelaars nu al over de finish komen. Die hebben vandaag dus ook weer zo'n 30, 40 of 50 kilometer gewandeld. Ik ben benieuwd of de voeten niet al helemaal onder de blaren zitten en dat je dat dan nog 2 dagen mag gaan volhouden. Succes ermee. Ja, en ondertussen zijn er ook nog andere situaties rondom die vierdaagse feesten. Waaronder dus dat er iemand is aangehouden. Iemand is aangehouden op verdenking van mishandeling tijdens de vierdaagse feesten. Ook is er een inzamelingsactie voor een doodgeschoten Rotterdammer. Die is gisteravond neergeschoten en later overleden in Nijmegen. Nabestaanden die hebben een inzamelingsactie opgestart. En daar stond rond deze tijd bijna, maar deze tijd is dan 2:00 PM, zo'n €10.000 op. Ja, dat is toch best wel grote inzameling geweest. Ja, en ondertussen moeten ze het natuurlijk ook doen met de regen. Je ziet heel veel regenponcho's verschijnen. Je zag ook al iemand met een taart lopen, want die was jarig vandaag. Dus ja, dan moet je in een taart lopen. Dus, oh. Wel leuk, maar moet veel lopen. Ja. Sterk ermee. Dit is Edwin Collins en A Girl Like You.

0: Three Degrees, Giving Up and Giving In.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Voor het thema trio gaan we even heel erg ver terug in de tijd. Namelijk naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, en waarom gaan we daar helemaal naar terug? Nou, omdat er nog wel eens werd gebombardeerd. Hè, door de Duitsers, door geallieerden. We hebben het flink voor de kiezer gehad. Zeker ook hier in de Achterhoek. Maar ja, dan kan het nog wel eens zijn dat door de jaren heen niet alles wordt ontdekt. Maar als je dan gaat bouwen, of als je gaat graven, of als je archeologisch onderzoek gaat doen, dan kan het nog wel eens zijn dat je wat tegenkomt. Zoals in Didam. Ja, daar is mogelijk een mortier uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. En zoals je kan zien is dat bij een locatie waar een woningbouwlocatie zou moeten komen. De werkzaamheden op de bouwplaats tussen de Heegstraat en de Van Rouwenoordsweg, die waren ook stilgelegd daarvoor. Gelukkig is de EOD ter plaatse geweest om de mortier onschadelijk te maken. Het explosief is op de bouwplaats ter ontploffing gebracht. Want ja, veiligheid van medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen staat voorop. Maar ik vind het wel leuk, hè? Want je hebt dan de vraag die je kan stellen aan omwonenden van, goh, maar wat voor geluid maakt zo'n mortier dan eigenlijk, hè? En dat je dan allerlei verschillende geluiden hebt, maar dat je dat dan plakt op dat beeld van die mortier die ontploft. En als je niet begrijpt wat ik bedoel, moet je maar even kijken op sociale media. Ja, we hebben bij Regio 8 hebben wij een item van de Zwarte Cross. We gaan dus aan mensen vragen van, goh, wat voor geluid maakt deze brommer? En dat ze dan een geluid maken die je dan vervolgens in combinatie hoort met, nou ja, beelden van de brommer. Dat gaan we dus ook doen. Hè? En dan vraag ik het aan artiesten, wat voor geluid maakt een mortier? En Lietse Hille kwam met Chucky Dicky Boom Boom.
1: Het thema trio.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een oudere vrouw is gisteren aan het einde van de middag in haar woning in Ruurlo beroofd door een nepagent. De verdachte heeft sieraden en geld gestolen en sloeg daarna op de vlucht. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de man. Tijdens zijn vlucht zou de verdachte in de straat zijn aangereden door een auto. Ondanks die aanrijding wist hij nog te ontkomen. Waarschijnlijk heeft hij daarbij letsel opgelopen aan zijn rechterkant. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Bronckhorst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Eind juni telde Bronckhorst zelfs het hoogste aantal WW'ers sinds de zomer van 2021. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen boven de 27 jaar in Bronckhorst een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de jongeren is er juist geen stijging. In totaal zaten de afgelopen maand 271 mensen in Bronckhorst in de WW, tegenover 230 een jaar geleden. In een geparkeerde auto aan de Delystraat in Doetinchem is vannacht rond 12 uur brand ontstaan. En dat gebeurde aan de achterkant van de auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie houdt rekening met brandstichting en is een buurtonderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Tijdens bouwwerkzaamheden in Didam-Oost is gisteren een verdacht voorwerp gevonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een mortier uit de Tweede Wereldoorlog. Direct na de vondst is het werk uit voorzorg stilgelegd, dat meldt de gemeente Montferland. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat het explosief onschadelijk maken. De veiligheid van medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen staat voorop, laat de gemeente weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Dan nog één file te noemen met de verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Je kan hem al raden, knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Daartussen vertraging van 13 minuten 2 kilometer.
6: Heerlen den Hartog, regio 8.

0: Elliot Rush.
1: Vertraging van 13 minuten 2 kilometer.
2: Heerlen Den Hartog.

Het closest thing to heaven. Is dat misschien de trekker-trek aankomend weekend? Ja, aankomende zaterdag 25 en zondag 26 juli kan je trekkers zien rondrijden in Nieuw-Wil met de trekker-trek. Er zijn meerdere klasses waar mensen zich voor aan hadden kunnen melden. En het leuke is dus, je kan er dus heen door middel van kaartjes te kopen. Maar waarom zou je ze kopen als je ze ook hier kunt winnen bij Regio 8? Toch? He, doe eens een poging. Je weet maar nooit waar je terechtkomt. En wat je daarvoor moet doen voor kaarten voor trekker-trek Nieuw-Wil is een berichtje sturen naar 06-4747-0022. En het enige wat je dan hoeft te appen is het woord poh. Mag op geheel op je eigen wijze.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.
13: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl.
14: Oh. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
16: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
17: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
18: Den Hartog. Stel nou, je heet Ruby. Dan is er één nummer die je gewoon niet meer aan kan horen. Want als het tig keer achter elkaar wordt gezegd je naam, dan gaan ze allemaal schreeuwen. Regio 8. Ja, hoe dat komt? Geen idee. Nee, ik zou niet weten. Nee.

Kaiser Chiefs met Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Er gebeurt van alles in de wereld, waaronder ook in de Achterhoek. En afgelopen nacht was het weer eens raak. Ja, wat is er nou allemaal gebeurd? Geen explosie dit keer, maar wel wat anders. Een auto die is uitgebrand. Ja, in een geparkeerde auto aan de Delistraat in Doetinchem is dinsdag of woensdagnacht brand ontstaan. En de politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting. Ja, ze hebben dus ook een brief door de brievenbus gedaan bij omwonenden die op dat moment niet de deur open wilden doen of niet thuis waren. Met dat ze bezig zijn met een buurtonderzoek. Ja, ook wat er nou precies heeft plaatsgevonden. Hè? Een brandstichting. En door de politie is dus buurtonderzoek ingesteld. Mocht je in bezit zijn van camerabeelden, kan je die delen. Hè? Heb je iets opvallends gezien, opmerkelijks, geef een melding. En dat je dus ook 112 mag bellen bij een verdachte situatie. Juist, ja. En dat is dan vanwege het politieteam Achterhoek West. Ik vind het toch wel heel interessant. Want waarom zou je iemands auto in de fik steken? Waarom? Is het een wraakactie? Is het een prank die uit de hand is gelopen? Wat is het? Waarom zou je een auto in de brand steken? Maar goed, antwoord zullen we nu weten.

ons. We gaan even naar Nijmegen. Wat is daar aan de hand met de Vierdaagse? We hebben weer een interessant berichtje dat binnen is gekomen. Namelijk dat het wat drukker is in de ziekenhuizen. Kan je op zich wel iets bij voorstellen, aangezien heel veel mensen gaan lopen en niet iedereen heeft die ervaring of getrainde voeten, waardoor een heel groot deel met blaren weer terugkomt. Ja, dat merk je dus dan ook in het ziekenhuis. Ook zijn er nog andere incidenten. Hè? De mensen worden voornamelijk opgenomen vanwege valpartijen, waarbij ze soms iets breken of kneuzen. Dat ik denk van ja, wat kan je nou allemaal breken? Nou, maar goed. In de nacht is het meestal drukker door valpartijen en dronken mensen. En het leuke is, ja, ze kunnen daar niet al te veel onderzoek naar doen. Ze vragen dus ook echt alleen naar de klachten en niet van welk feestje ze komen. Dat zegt dus een woordvoerder van het Radboud UMC. Toch ben ik daar wel heel benieuwd naar. Van wat voor waar ze dan zijn wezen uithangen dat je dan iets valt of breekt. Ja, want ik denk bij vallen alleen aan een schaafwond, maar dan zul je been breken. Ja, gezellig. Dit is hard. And all I wanna do.

0: Yes, Kygo Carterfaith met That's When You Know.
1: Het thema trio.
0: Ja, en als je gaat bouwen, of als je gaat magneetvissen, of als je gewoon even lekker wilt gaan graven in de grond, kan het zijn dat je nog het een en ander terugvindt van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Ja, nou, ik denk Tweede Wereldoorlog lijkt me zeer waarschijnlijker, maar dat is dus ook het geval geweest in Didam. Tijdens werkzaamheden op de woningbouwlocatie Didam-Oost is een verdacht voorwerp aangetroffen. De werkzaamheden op de bouwplaats tussen de Heefstraat en de Van Rouwenoordweg die zijn stilgelegd. Ze vermoeden dus dat het een mortier is uit de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk is de EOD langs geweest om ter plaatse de mortier onschadelijk te maken. En is dus ook echt ter ontploffing gebracht. En mijn vraag is nu eigenlijk aan de artiesten. Hoe zou dat klinken? He, voor als je nog nooit zoiets gezien hebt of een filmpje hebt gezien, hoe zou zoiets klinken? We hadden net al iemand gehad die zei Chiki Boom Boom. En Charlie XCX die heeft ook een hele eigen manier waarop een mortier uit de Tweede Wereldoorlog zou klinken. Boom en dan clap.
1: Het thema trio.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Bronckhorst. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het UWV. Eind juni telde Bronckhorst zelfs het hoogste aantal WW'ers sinds de zomer van 2021. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen boven de 27 jaar in Bronckhorst een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de jongeren is er juist geen stijging. In totaal zaten de afgelopen maand 271 mensen in Bronckhorst in de WW, tegenover 230 een jaar geleden. Een oudere vrouw is gisteren aan het einde van de middag in haar woning in Ruurlo beroofd door een nepagent. De verdachte heeft sieraden en geld gestolen en sloeg daarna op de vlucht. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de man. Tijdens zijn vlucht zou de verdachte in de straat zijn aangereden door een auto. Ondanks die aanrijding wist hij nog te ontkomen. Waarschijnlijk heeft hij daarbij letsel opgelopen aan zijn rechterkant. In een geparkeerde auto aan de Delystraat in Doetinchem is vannacht rond 12 uur brand ontstaan. En dat gebeurde aan de achterkant van de auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie houdt rekening met brandstichting en is een buurtonderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Tijdens bouwwerkzaamheden in Didam-Oost is gisteren een verdacht voorwerp gevonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een mortier uit de Tweede Wereldoorlog. Direct na de vondst is het werk uit voorzorg stilgelegd, dat meldt de gemeente Montferland. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat het explosief onschadelijk maken. De veiligheid van medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen staat voorop, laat de gemeente weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Dan nog de verkeersinformatie. Het is wat drukker op de weg op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 3 minuutjes, 5 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Oberhausen bij de Duitse grens. Even opletten dat de boel daar gecontroleerd wordt door grenscontroles. Hou er even rekening mee dat het daar langzamer kan rijden en dat je misschien via de af- en oprit wordt omgeleid. Dan nog een aantal files op N-wegen. Op de N315 Doetinchem richting Ruurlo tussen Zelhem en Veldhoek. Vertraging van 3 minuten 4 kilometer. En tenslotte op de N325 Nijmegen richting Knoop het Veldbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer.
7: Heerle Den Hartog. Regio 8.

En dan kan je erbij zijn bij de trekkertrek in Nieuw-Wil. Ja, we hebben hier kaarten liggen, prachtige kaarten. Zal ik ze er even bij pakken? Weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ja. Ik heb hier prachtige kaarten, zie ik al. Oh, ja, nee, deze is dicht. Ja, deze. Oh, ik heb hier geen envelop, maar deze is al van iemand die al iets heeft gewonnen. Ja, maar ik zie wel, het is niet een heel groot kaartje, maar het is wel een heel leuk kaartje. Met trekkertrek voor zaterdag 25 juli of voor zondag 26 juli. Zoals je kan horen, ik heb me hier vast. En deze envelop kan ook van jou zijn. Wat moet je daarvoor doen? Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. Met het woord poah. Nou, maakt niet uit hoe je het typt, maakt niet uit hoe je het schrijft, maakt niet uit of je een spraakbericht stuurt, zolang ik maar in ieder geval het idee hebt dat je poah wil overdragen op de app. Ik wilde zeggen op de radio, maar op de app.

0: Dus ik wens je heel veel succes. Je hebt nog heel even de tijd. Tot 5:30 krijg je de tijd ervoor. En dan gaan we ook weer heel snel door met Kiss, Daniel en Empire. Dit is Cuff. Oh, gezondheid. Oh jee.
1: Alright. Go.
0: Ja? Yeah?

zei dat het heel gezond is om insecten te eten. He, van die krekels is ook heel goed voor je. Sprinkhanen, meelworm, larven. Ja, het klinkt niet zo lekker, want het ziet er ook niet meteen zo heel erg lekker uit. Toch wordt het over op het algemeen veel gegeten. Niet alleen in Nederland onder naam van allerlei andere naampjes. Maar dus ook in Azië wordt het heel veel gegeten. Maar een Zuid-Koreaanse chef-kok die dacht, ik ga eens eventjes eentje proberen die niet op de lijst staat van toegestane insecten. Ja! Welke zou dat zijn? Die komt er zo achter.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
10: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Heerle den Hartog.
2: Goh, het is 5:00 geweest. Zou ze dan weer zeggen dat we eindelijk naar huis mogen? Nou, je hebt het goed geraden. Lekker naar huis met Real McCoy.

Justin de Wild met Cheerio. Hey, eet je wel eens een ijsje? Hè? Zo wel, met dit weer. Lekker even een ijsje. En dan heb je ook wel eens gehad dat je dan van die zwarte spikkels ziet in je ijs. En dan denk je van, ja, ja, dat zal wel vanille zijn. Nou, je komt me toch een angstverhaal waarvan je toch even twee keer gaat nadenken voordat jij een schepje ijs gaat likken. Namelijk het verhaal van een restauranteigenaar in Zuid-Korea. Ik heb het eerder al gehad over insecten. Nou, je ziet het bij al hangen. Er zijn een aantal insecten die je gewoon mag eten in Zuid-Korea. Maar ook zijn er genoeg insecten die niet op die lijst staan. Waaronder dus mieren. Ja, dus als je dan daar tussen 2021 en 2025 ging eten. En dan zo'n sorbetijs. Nou, dan had je dus mieren gegeten. Ja, want die heeft hij dus gebruikt als garnering voor sorbetijs. Nou, volgens het ministerie importeerde de restauranteigenaar daarvoor twee soorten gedroogde mieren uit Thailand en de Verenigde Staten. En per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op het ijs. Ja, in totaal zou de man meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in ruim 12.000 ijsgerechten. En omgerekend de boete die hij dan moet betalen is dan ook 12.000 euro omgerekend. Ja, je zou het maar hebben. Dat je dan achterkomt dat je allemaal insecten aan het eten bent. Maar goed, wij eten al insecten hier in Nederland. Hè? Het is niet helemaal vreemd, maar toch. Mieren zitten vaak aan eten, maar dat je het dan door je eten hebt zitten. Of op je eten als garnering. Trekt daar toch even een grens, denk ik. Dit is Coke Robin. I thought you were on my side.

0: My Thai, Female Intuition. En mijn Female Intuition zegt dat het tijd is voor de allerlaatste track van...
1: Het thema trio.
0: Juist, van het thema trio. En het thema van vandaag is... Ja, wat zou ik zeggen? Mortier? Ja, dat klinkt misschien een beetje raar als je niet het nieuws van vandaag hebt gevolgd. En je denkt van Veerle, hoe kom je bij mortier? En wat is er aan de hand? Wat gebeurt er nou weer in de Achterhoek voor geks? Is er weer een explosie? Nee, nou, het valt wel mee. Valt wel mee. Nee. Dus, er is inderdaad een explosie geweest, maar wel allemaal met voorbedachte raden. Klinkt alsnog een beetje raar trouwens. Is allemaal strategisch gebeurd. Ja, tijdens werkzaamheden op woningbouwlocatie Didam Oost is een verdacht voorwerp aangetroffen. De werkzaamheden op de bouwplaats tussen de Heegstraat en de Van Rouwenoordweg zijn stilgelegd. En vanwege een eerste beoordeling bestaat het vermoeden dat het gaat om een mortier uit de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft dus ook de gemeente Montferland. En de EOD, de explosieve opruimingsdienst, Defensie, kwam ter plaatse om de mortier onschadelijk te maken. En het explosief is op de bouwplaats ter ontploffing gebracht. Ja, en aangezien we geen filmpje hiervan hebben, in ieder geval niet op de website staan... Moeten we toch zelf maar een klein beetje inschatten wat voor geluid dat dan heeft gemaakt. Hè? Dat je er toch een klein beetje mee kan leven. Nu heb ik dat aan allerlei artiesten gevraagd. En we sluiten deze thema trio af met Jan Smit. Jan Smit, hoe klinkt een mortier uit de Tweede Wereldoorlog die door de EOD in Didam ter ontploffing is gebracht?
1: Het thema trio.
0: Nou,

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
5: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een oudere vrouw is gisteren aan het einde van de middag in haar woning in Ruurlo beroofd door een nepagent. De verdachte heeft sieraden en geld gestolen en sloeg daarna op de vlucht. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de man. Tijdens zijn vlucht zou de verdachte in de straat zijn aangereden door een auto. Ondanks die aanrijding wist hij nog te ontkomen. Waarschijnlijk heeft hij daarbij letsel opgelopen aan zijn rechterkant. In een geparkeerde auto aan de Delystraat in Doetinchem is vannacht rond 12 uur brand ontstaan. En dat gebeurde aan de achterkant van de auto. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie houdt rekening met brandstichting en is een buurtonderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Bronckhorst. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het UWV. Eind juni telde Bronckhorst zelfs het hoogste aantal WW'ers sinds de zomer van 2021. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen boven de 27 jaar in Bronckhorst een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de jongeren is er juist geen stijging. In totaal zaten de afgelopen maand 271 mensen in Bronckhorst in de WW, tegenover 230 een jaar geleden. Tijdens bouwwerkzaamheden in Didam-Oost is gisteren een verdacht voorwerp gevonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een mortier uit de Tweede Wereldoorlog. Direct na de vondst is het werk uit voorzorg stilgelegd, dat meldt de gemeente Montferland. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat het explosief onschadelijk maken. De veiligheid van medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen staat voorop, laat de gemeente weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Buiten is het
11: 20 graden.
10: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
11: Ja, dat is niemand minder dan onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Zo, het is wat koeler vandaag, hè? En ook wat meer regen.
12: Ja, nou ja, we hebben weer regen gevoeld. Tenminste, op heel veel plekken. Het was ook maar eventjes soms of wat gespetter. Want zo heel veel is er niet gevallen. Ik was vandaag in Lichtvoorde. Daar zag ik dat er 0,8 mm was gevallen. En waren de straten even nat van ene bui. Maar verder, de meeste neerslag, Veluwe. Oende had nog 3 mm. En verder was het... Ja, vrij veel bewolking aanwezig. De zon die probeerde af en toe wel wat door te komen. Maar ja, echt lukte dat niet. Tenminste niet de hele middag. En de temperaturen die kwamen uit op 21 graden. De wind erbij die was matig uit noordwestelijke richtingen. En vanavond neemt de wind wel iets af. En hebben we ook nog wel wat meer opklaringen. Maar komende nacht neemt de bewolking weer wat toe. En zorgt er ook voor dat het niet zo koud wordt met 12 tot 14 graden. En morgen dan hebben we ook vrij veel bewolking, maar is de zon er wel iets meer bij dan vandaag. En het blijft morgen ook droog en dan wordt het 23 graden. Nou, vrijdag dan wordt het nog wel wat warmer, doen we er elke dag wel een graadje bij. Want vrijdag kan het 24 graden worden. Met een wind die dan ook over het algemeen zwak tot hooguit matig is. En er is ook meer zon, vooral in de middagperiode. En die zorgt ervoor dat de temperatuur lekker wat meer omhoog loopt dan vandaag. En zo zal het ook op de zaterdag zijn. Alleen gaat de wind iets draaien naar west- en later zuidwestelijke richtingen. En zaterdag gaan we door de 25 graden heen. Dan wordt het nog wat warm. Warmer, zomers warm met toch wel redelijk wat zon erbij. Vooral in de ochtend, begin van de middag. Later dag is er wat meer bewolking. Maar ook zaterdag blijft het droog. Nou, zondag dan wordt het wat anders. Dan hebben we in de nacht naar de zondag wat meer bewolking. En zondag overdag ook. Al probeert de zon er af en toe wel door te komen. Maar het wordt niet meer dan 22 graden. En er valt ze nu naar een bui. En de verwachting is wel dat er wat meer valt dan vandaag. Tussen de 4 en de 6 à 7 millimeter zal er kunnen vallen. Dus er zit iets meer, er zit iets meer gaat naar het wolkendek de laatste tijd dan we gewend zijn. Want het is natuurlijk kurkdroog. En het is niet zo dat die regen meteen de droogte opheft. Maar we kunnen nog even misschien een regendansje gaan doen.
11: Ja, nou ja, goed, we houden het allemaal in de gaten. Het is in ieder geval weer een beetje gemiddeld, hè?
12: Ja, dat is de temperaturen die zijn in ieder geval goed. En als er nog een beetje regen bij komt, dan is alles helemaal goed. Dus
11: precies.
12: Zullen we zien.
11: Ja, dan moet je maar even wat extra de regenponcho dragen. Dat is ook geen probleem.
12: Nee, dat is, dan gaat de stof ook even een keer weer af. En dan, we zullen zien. Want volgende week is het ook nog wel ietsjes wisselvallig. Er kan er een bui vallen, maar droge periode overheersen. En later in de week is het weer helemaal droog en wordt zelfs nog weer wat warmer. Dus voorlopig de zomer is nog steeds bij ons.
11: Kijk, dat is goed om te horen. We houden het bij je. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer rond 5:30.
12: Goed gaan.
11: En dan nog even de verkeersinformatie. 2 files te melden of 2 bijzondere situaties op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3 minuten, 4 kilometer. En tenslotte, let even op bij de Duitse grens.
12: Toevallig kan er een bui vallen, maar droge periode overheersen. En later in de week is het weer helemaal droog en wordt zelfs nog weer wat warmer. Dus voorlopig de zomer is nog steeds bij ons.
11: Kijk, dat is goed om te horen. We houden het bij je. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer rond 5:30.
12: Goed gaan.
11: En dan nog even de verkeersinformatie. 2 files te melden of 2 bijzondere situaties op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3.

0: Daar heb je te maken met grenscontroles. Kan zijn dat je via de af- en oprit wordt omgeleid. En hou ook rekening met langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
1: Heerlen Den Hartog, regio 8.

Ah, zo lekker. Deze luister ik ook zelf vaker. Pet Shop Boys met West End Girls. Regio 8. Ja, over Regio 8 gesproken. We hebben iets heel interessants voor jou. Hopelijk. Het gaat over het samenwerking samen met ons. Hè? En dus ook een gedeelte met Duitsland. En dat heet dus Euroscope. Ja, het is een serie van 5 afleveringen waarin Regio 8 samen met 4 partneromroepen laten zien hoe Europa en de besluitvorming in Brussel het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Ja, dus de eerste aflevering staat inmiddels online. Die kun je dus al kijken via de website van Regio 8, www.regio8.nl. Je kan hem ook kijken via YouTube, staat hij ook bij geüpload. En via Regio 8 app kun je volgens mij ook wel doorverwezen worden. Dat is hartstikke fijn. En waar gaat die eerste aflevering dan over? Nou, die gaat dus over de herontwikkeling van veengebieden als bijdrage aan klimaatbescherming. Innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van water en nieuwe ideeën voor een duurzame landbouw. Oftewel een hele mond vol waar het daarom over gaat. En denk je van ja, dat was nog steeds niet duidelijk. Ga dan lekker die aflevering kijken. Dan kom je er pas achter. Ja, toch? Ja, of sowieso even via de website. Ga eens even een beetje op onderzoek uit. Er komen nog 4 afleveringen aan. En ook zeker een gedeelte waarin de Achterhoek ook op de voorgrond komt te staan. Hartstikke interessant. Houd in de raad. Het is Bauza. Magnetic.

precies zoals Davine Michel het zegt. Niemand is perfect. Zelfs niet degene waarvan je denkt van ja, maar die komt toch wel heel dichtbij. Ja, maar ook die is niet perfect. Nee joh. Iedereen heeft zo zijn sterke en zijn zwakke kanten. En dat is gewoon hoe het is. Hey, het is momenteel alweer bijna tijd. Ik heb hier een prachtige plaat klaarstaan waarvan ik jullie echt eventjes wil opvrolijken. Nou, opvrolijken is het een vrolijk nummer. Misschien kan je beter zelf oordelen. Dit is Queen met The Invisible Man. Een hele fijne avond toegewenst. Morgen dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid van 3 tot 6. Tot morgen.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta.

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Voor Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op €325 miljoen. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang €40 voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Tijdens Van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

favorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Een hele erge goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hoor. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

mij op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten.